0: Kom eens naar dan.
1: Nee, nee, go ahead.
0: Good morning, we're in search of Anthony's. Fuck.